is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het parlement van de Franse gemeenschapsregering heeft vannacht uiteindelijk de besparingsplannen voor het onderwijs goedgekeurd.

0: Europese Migratiepact. De partij wilde de stemming rekken en over 12 juni tellen, de datum waarop het akkoord overal in Europa ingaat. Maar toen Denis Ducarme van de MR vroeg om de bespreking te sluiten, stapte de fractie van Vlaams Belang op. Je hoort Kamerlid Barbara Pas.
1: We zullen onze amendementen, onze verdere besprekingen houden in plenaire. Ik vraag een goedkeuring van het verslag, voorzitter, en ik bol het af.
0: Het Europees Migratiepact zorgt ervoor dat asielprocedures in Europese landen meer op elkaar lijken en Europa meer grip krijgt op migratie. De Oekraïense president Zelensky stelt aan zijn Russische collega Poetin een volledige wapenstilstand voor. Dat doet hij in een open brief. En hij nodigt Poetin ook uit voor een rechtstreeks gesprek met hem. Die zou openstaan voor dialoog, maar Zelensky moet wel naar Rusland komen. En hij houdt vast aan de eis dat Oekraïne de door Rusland bezette gebieden afstaat. De VS leggen sancties op aan de Cubaanse president en leden van de familie Castro van de vorige presidenten. Het zijn economische sancties, mogelijke Amerikaanse tegoeden zijn bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met wie op die sanctielijst staat. De VS voert de druk al maanden op. Cuba is een bedreiging voor de Amerikaanse veiligheid, klinkt het. Zon en wolken wisselen af met een paar buien. Alleen aan de kust is het zo goed als droog. Meer dan 19 graden krijgen we niet. Ook in het weekend geregeld een bui.
2: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het parlement van de Franse gemeenschapsregering heeft vannacht uiteindelijk de besparingsplannen voor

0: helemaal uit de hand in Brussel. Vlaams Belang is opgestapt uit de Kamercommissie Binnenlandse Zaken na 27 uur debat over het Europese Migratiepact. De partij wilde de stemming rekken en over 12 juni tellen, de datum waarop het akkoord overal in Europa ingaat. Maar toen Denis Ducarme van de MR vroeg om de bespreking te sluiten, stapte de fractie van Vlaams Belang op. Je hoort Kamerlid Barbara Pas.
1: We zullen onze amendementen, onze verdere besprekingen houden in plenaire. Ik vraag een goedkeuring van het verslag, voorzitter, en ik bol het af.
0: Het Europees Migratiepact zorgt ervoor dat asielprocedures in Europese landen meer op elkaar lijken en Europa meer grip krijgt op migratie. De Oekraïense president Zelensky stelt aan zijn Russische collega Poetin een volledige wapenstilstand voor. Dat doet hij in een open brief. En hij nodigt Poetin ook uit voor een rechtstreeks gesprek met hem. Die zou openstaan voor dialoog, maar Zelensky moet wel naar Rusland komen. En hij houdt vast aan de eis dat Oekraïne de door Rusland bezette gebieden afstaat. De VS leggen sancties op aan de Cubaanse president en leden van de familie Castro van de vorige presidenten. Het zijn economische sancties, mogelijke Amerikaanse tegoeden zijn bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met wie op die sanctielijst staat. De VS voert de druk al maanden op. Cuba is een bedreiging voor de Amerikaanse veiligheid, klinkt het. Zon en wolken wisselen af met een paar buien. Alleen aan de kust is het zo goed als droog. Meer dan 19 graden krijgen we niet. Ook in het weekend geregeld een bui.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soultracks, elke zaterdagavond. 3

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

Het is een liedje dat we speciaal draaien voor al die mensen die net de nacht hebben gehad. Cool and the Gang en Night People, vrijdagochtend. Goedemorgen allemaal. Leuk dat je luistert naar Radioland van Maas. We hebben een pak aan muziek voor je klaarstaan. Wat had je gedacht van Sienna Spiro? Future World Orchestra met dat fantastische liedje Desire. En ook Michael Jackson. They Don't Care About Us. Vrijdagochtend, 5 juni. Fijn dat jij erbij bent in de Wakkere Waaslander.

Ik kan me een beetje voorstellen dat je misschien zin hebt om je nog even om te draaien of terug je bed in te kruipen. Desire van de Future World Orchestra. Vrijdag vandaag. We starten de dag met wat buien doorheen de dag. Het wordt droger. Vanaf de kust komt de zon erdoor bij temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer tot 21 graden met hier en daar een regenbuitje. Kijk, als die regenbui dan niet valt in onze regio, dan zijn we tevreden. Paul Kalkbrenner vanochtend samen met Stromae. Kussen soit clair.

Shaggy met Oh Carolina, schrijf het op in je agenda. 15 juni is een zeer belangrijke dag, dat is een maandag. En van maandag tot en met zondag, vanaf 15 juni, serveren we hier de week van de jaren 80 en 90. Een hele week lang, alleen maar hits uit de 80s en de 90s. 24 uur of 24 om duimen en vingers van af te likken en terug even te mijmeren over die periode. Dit komt uit 87 bijvoorbeeld, Bee Gees, You Win Again.

Uit het midden van de jaren 80 laten we nu toch niet alleen van Clouseau. En daarvoor Clean Bandit met dat liedje van Zara Larsson. Hoe heette dat ook alweer? Symphony natuurlijk. Janet Jackson, Milo, maar ook Olivia Rodrigo. Die heeft een nieuwe plaat en die draaien vanochtend hier met veel plezier. Dit heet Drop Dead en dat mag je niet persoonlijk nemen.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: The music sounds great.

2008, en toen werd Milo een hele grote ster, niet alleen in Vlaanderen, maar ook eigenlijk een beetje in de rest van Europa. Want hij heeft heel wat optredens gegeven in het buitenland en ik kan me herinneren dat hij ooit nog een optreden gegeven heeft op de Grote Markt van Sint-Niklaas. IO Technology. Stay With Me van Sam Smith, een goed idee, maar eerst Lenny Kravitz. Are You Gonna Go My Way? Als dat zo is, mag je me even oppikken. Om een beetje benzine uit te sparen. Goedemorgen, de wakkere Waaslander op zijn vrijdags.

Vrijdagochtend, 5 juni. Je werkdag is echt wel begonnen. En zometeen ben je up-to-date met de nieuws van 8 uur en deel 2 van de Wakkere Waaslander. Radio zonder ochtendhumeur en met een pak aan fijne hits die je richting uitkomen. Ken je dit nog van Mel Brooks? It's good to be the king.

0: to be the king.
1: Won't you, it's good to be the king.
2: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
3: Het parlement van de Franse gemeenschapsregering heeft vannacht uiteindelijk de besparingsplannen voor het onderwijs goedgekeurd. De meerderheid

0: uit de Kamercommissie Binnenlandse Zaken na 27 uur debat over het Europese Migratiepact. De partij wilde de stemming rekken en over 12 juni tellen, de datum waarop het akkoord overal in Europa ingaat. Maar toen Denis Ducarme van de MR vroeg om de bespreking te sluiten, stapte de fractie van Vlaams Belang op. Je hoort Kamerlid Barbara Pas.
1: We zullen onze amendementen, onze verdere besprekingen houden in plenaire. Ik vraag een goedkeuring van het verslag, voorzitter, en ik bol het af.
0: Het Europees Migratiepact zorgt ervoor dat asielprocedures in Europese landen meer op elkaar lijken en Europa meer grip krijgt op migratie. De Oekraïnse president Zelensky stelt aan zijn Russische collega Poetin een volledige wapenstilstand voor. Dat doet hij in een open brief. En hij nodigt Poetin ook uit voor een rechtstreeks gesprek met hem. Die zou openstaan voor dialoog, maar Zelensky moet wel naar Rusland komen. En hij houdt vast aan de eis dat Oekraïne de door Rusland bezette gebieden afstaat. De VS leggen sancties op aan de Cubaanse president en leden van de familie Castro van de vorige presidenten. Het zijn economische sancties, mogelijke Amerikaanse tegoeden zijn bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met wie op die sanctielijst staat. De VS voert de druk al maanden op. Cuba is een bedreiging voor de Amerikaanse veiligheid, klinkt het. Zon en wolken wisselen af met een paar buien. Alleen aan de kust is het zo goed als droog. Meer dan 19 graden krijgen we niet. Ook in het weekend geregeld een bui.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.
7: De wakkere Waaslander.

Jamiroquai, Canada Heat. Het is je misschien nog niet opgevallen, maar Madonna heeft een nieuwe plaat. En die brengt ze uit met Sabrina Carpenter. Bring Your Love komt zometeen je richting uit. Maar eerst Tears for Fears om deel 2 van de Wakkere Waaslander te beginnen op deze vrijdag. Mad World.

0: Laat ons eerlijk zijn, het moet niet altijd Don't You Forget About Me zijn. Het mag ook wel eens iets anders zijn van Simple Minds. Dat was Sanctify Yourself. Een hele goede morgen. 7:15. Straks Todd McGray, Paul McCartney, maar eerst The Floaters.
1: Aquarius. And my name is Ralph.

De vrijdag is begonnen. Er kan wat regen vallen. Doorheen de dag wordt het droger. Komt de zon erdoor. 19 graden. Het weekend wordt iets warmer. Bij een graad of 21. Maar er kan hier en daar een buitje vallen.

Dit is zo een van die platen die je gerust kan meezingen. Alleen de titel van de plaat, I See You Too, Piego. De rest is een beetje Chinees, of was het dan toch Portugees? Dat was Michel Telo, vanochtend op Radioland van Maas. Dream a little dream. Beautiful song.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puivelderstraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
5: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Alice Moyer en Invisible. En voor het weekend echt goed van start gaat, kan je straks tussen 1 en 4 luisteren naar Waasland werkt met Jeroen Verkruijsen, die het weekend echt wel inluidt, iets voor 4 uur. Maar zover zijn we nog niet. Dit is Tietjo vanochtend. Come along with me.

als je straks om 4 uur het weekend echt wil inluiden met een pak aan fijne tunes waar je lekker uit de bol op kan gaan en waar je goed gezind van kan worden, dan is er om 4 uur de Happy Friday. En zometeen van 9 tot 11 de Classics ochtend, 2 uur lang classic hits. Non-stop, geniet ervan. Dit is Wet Wet Wet met Love Is All Around.

0: flexijob.be.
1: Al maar meer mensen in ons land hebben een flexijob. Vorig jaar waren het er al 260.000, of 14% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De meeste flexijobbers werken in de horeca, in winkels en in supermarkten. Maar vanaf begin volgende maand zal dat in veel meer sectoren mogelijk zijn. De meeste mensen die een flexijob doen, zijn tussen 25 en 39 jaar. Bij Volvo Car Gent zijn zo'n 4000 arbeiders ook vandaag nog economisch werkloos. Ze kunnen niet aan de slag door een staking bij toeleverancier Plasman, dat bumpers maakt. Er zou daar wel een voorakkoord in de maak zijn. Volvo zal de achterstand in de productie later inhalen, maar het is nog niet duidelijk hoe dat zal gebeuren. In Franstalig België is het afwachten hoe de vakbonden zullen omgaan met de nieuwe besparingen in het onderwijs. Het parlement heeft die vanmorgen vroeg goedgekeurd. Zoals bekend verdwijnen de vaste benoemingen en zullen leerkrachten in het hoger middelbaar meer uren les moeten geven voor hetzelfde loon. Daarnaast stijgt het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs. Gisteren waren er daartegen nog demonstraties in Brussel. De situatie liep daar toen compleet uit de hand. In Frankrijk wordt een autopsie uitgevoerd op het meisjeslichaam dat gisteren gevonden is in de buurt van Fleurance. Volgens de procureur wijst alles erop dat het om de vermiste Liana gaat. Het meisje van 11 keerde vorige week na school niet terug naar huis. De autopsie moet nu bevestigen dat het gevonden lichaam van Liana is en duidelijk maken waardoor het meisje precies om het leven kwam. In de zaak is eerder een man van 41 aangehouden die bekend is bij het gerecht voor zware zedenfeiten. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een steunpakket voor Oekraïne. Het gaat onder meer om bijna 70 miljard euro aan leningen voor Oekraïne. En het pakket omvat ook sancties tegen Rusland. De Senaat zal er zich nu over buigen en daarna moet president Trump het nog goedkeuren. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er kan ook nog altijd een bui vallen. De temperatuur komt uit op zo'n 19 graden. Morgen nemen we een droge start. Daarna krijgen we opnieuw buien bij een graad of 22.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink! Een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink. Woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soul Tracks. Elke zaterdagavond. 3

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaert aperitiefconcert. Reinaert keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint-Anna-koor Lokeren en Sint-Gregorius-koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis. De Academie Beeld Sint-Niklaas, afdeling mode en schoenontwerp, brengen weer een spectaculaire mode- en schoenenshow van de Academie op zaterdag 13 juni. Het is het orgelpunt van het academiejaar en geeft studenten vanaf het eerste jaar een platform om een visie en creativiteit te tonen. Dat orgelpunt vieren een 40-tal studenten dit jaar op zaterdag 13 juni in de gigantische industriële hallen naast de E17 met een spraakmakende, inspirerende show. Kaarten zijn verkrijgbaar aan het secretariaat van de Academie Beeld. In voorverkoop €25, aan de kassa €28. Kinderen die betalen tot 12 jaar geen toegang. En kinderen vanaf 12 tot 14 die betalen €12,50. Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Al maar meer mensen in ons land hebben een flexijob. Vorig jaar waren het er al 260.000, of 14% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De meeste flexijobbers werken in de horeca, in winkels en in supermarkten. Maar vanaf begin volgende maand zal dat in veel meer sectoren mogelijk zijn. De meeste mensen die een flexijob doen, zijn tussen 25 en 39 jaar. Bij Volvo Car Gent zijn zo'n 4000 arbeiders ook vandaag nog economisch werkloos. Ze kunnen niet aan de slag door een staking bij toeleverancier Plasman dat bumpers maakt. Er zou daar wel een voorakkoord in de maak zijn. Volvo zal de achterstand in de productie later inhalen, maar het is nog niet duidelijk hoe dat zal gebeuren. In Franstalig België is het afwachten hoe de vakbonden zullen omgaan met de nieuwe besparingen in het onderwijs. Het parlement heeft die vanmorgen vroeg goedgekeurd. Zoals bekend verdwijnen de vaste benoemingen en zullen leerkrachten in het hoger middelbaar meer uren les moeten geven voor hetzelfde loon. Daarnaast stijgt het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs. Gisteren waren er daartegen nog demonstraties in Brussel. De situatie liep daar toen compleet uit de hand. In Frankrijk wordt een autopsie uitgevoerd op het meisjeslichaam dat gisteren gevonden is in de buurt van Fleurance. Volgens de procureur wijst alles erop dat het om de vermiste Liana gaat. Het meisje van 11 keerde vorige week na school niet terug naar huis. De autopsie moet nu bevestigen dat het gevonden lichaam van Liana is en duidelijk maken waardoor het meisje precies om het leven kwam. In de zaak is eerder een man van 41 aangehouden die bekend is bij het gerecht voor zware zedenfeiten. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een steunpakket voor Oekraïne. Het gaat onder meer om bijna 70 miljard euro aan leningen voor Oekraïne. En het pakket omvat ook sancties tegen Rusland. De Senaat zal er zich nu over buigen en daarna moet president Trump het nog goedkeuren. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er kan ook nog altijd een bui vallen. De temperatuur komt uit op zo'n 19 graden. Morgen nemen we een droge start. Daarna krijgen we opnieuw buien bij een graad of 22.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen. Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: 'S Ochtends bij het ontbijt.
3: Schatteke, waar is Klaartje?
2: Verstopt in je lunchpakket.
4: Joepie, Klaartje!
2: 'S Avonds in de zetel.
5: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
2: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.
1: Radio Land van Waal.

0: Zorgwaas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Radio Land van Waas.
2: Waasland, beste muziekmix.
1: Dit

0: van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Al maar meer mensen in ons land hebben een flexijob. Vorig jaar waren het er al 260.000, of 14% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De meeste flexijobbers werken in de horeca, in winkels en in supermarkten. Maar vanaf begin volgende maand zal dat in veel meer sectoren mogelijk zijn. De meeste mensen die een flexijob doen, zijn tussen 25 en 39 jaar. Bij Volvo Car Gent zijn zo'n 4000 arbeiders ook vandaag nog economisch werkloos. Ze kunnen niet aan de slag door een staking bij toeleverancier Plasman dat bumpers maakt. Er zou daar wel een voorakkoord in de maak zijn. Volvo zal de achterstand in de productie later inhalen, maar het is nog niet duidelijk hoe dat zal gebeuren. In Franstalig België is het afwachten hoe de vakbonden zullen omgaan met de nieuwe besparingen in het onderwijs. Het parlement heeft die vanmorgen vroeg goedgekeurd. Zoals bekend verdwijnen de vaste benoemingen en zullen leerkrachten in het hoger middelbaar meer uren les moeten geven voor hetzelfde loon. Daarnaast stijgt het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs. Gisteren waren er daartegen nog demonstraties in Brussel. De situatie liep daar toen compleet uit de hand. In Frankrijk wordt een autopsie uitgevoerd op het meisjeslichaam dat gisteren gevonden is in de buurt van Fleurance. Volgens de procureur wijst alles erop dat het om de vermiste Liana gaat. Het meisje van 11 keerde vorige week na school niet terug naar huis. De autopsie moet nu bevestigen dat het gevonden lichaam van Liana is en duidelijk maken waardoor het meisje precies om het leven kwam. In de zaak is eerder een man van 41 aangehouden die bekend is bij het gerecht voor zware zedenfeiten. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een steunpakket voor Oekraïne. Het gaat onder meer om bijna 70 miljard euro aan leningen voor Oekraïne. En het pakket omvat ook sancties tegen Rusland. De Senaat zal er zich nu over buigen en daarna moet president Trump het nog goedkeuren. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er kan ook nog altijd een bui vallen. De temperatuur komt uit op zo'n 19 graden. Morgen nemen we een droge start. Daarna krijgen we opnieuw buien bij een graad of 22.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Ronnie van de Vijver.

6 jaar geleden ondertussen, Ibe met Dark Maze. Michiel, die was hier al vanmorgen tussen 7 en 9 uur. En onze classic hits, ochtend non-stop, die hebben we ook weer achter de rug. Tussen 9 en 11 was dat. En nu ben ik er. Dit zijn Chicago met Look Away. Het is vandaag vrijdag, we zijn 5 juni.

Uit 1984, Change met Change of Heart. En ik heb ook nog goed nieuws voor de mensen die houden van atletiek. Want dit weekend is er in Lokeren het Belgisch kampioenschap Masters Atletiek. Dat wordt georganiseerd door atletiekvereniging Lokeren, ofwel AVLO. En er komen meer dan 750 atleten naar Lokeren. En wat meer is, het is niet alleen topsport, maar het is ook gratis toegang voor wie komt kijken. 6 en 7 juni dus, het Belgisch kampioenschap Masters Atletiek.

grote hit in 1981 in België en Nederland voor het duo Maywood met Rio. Het nummer gaat trouwens over iemand die alles achterlaat en vertrekt naar Rio de Janeiro. Een plek van zon, vrijheid, liefde en geluk. MUZIEK

0: Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaert aperitiefconcert. Reinaert keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint-Anna-koor Lokeren en Sint-Gregorius-koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis. Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en hun families, waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puienbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puienbroek.be/catnet. De Academie Beeld Sint-Niklaas, afdeling mode en schoenontwerp, brengen weer een spectaculaire mode- en schoenenshow van de Academie op zaterdag 13 juni. Het is het orgelpunt van het academiejaar en geeft studenten vanaf het eerste jaar een platform om hun visie en creativiteit te tonen. Dat orgelpunt vieren een 40-tal studenten dit jaar op zaterdag 13 juni in de gigantische industriële hallen naast de E17 met een spraakmakende, inspirerende show. Kaarten zijn verkrijgbaar aan het secretariaat van de Academie Beeld. In voorverkoop €25, aan de kassa €28. Kinderen die betalen tot 12 jaar geen toegang. En kinderen vanaf 12 tot 14 die betalen €12,50.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. The Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

Ondertussen toch al van lang geleden van Bruno Mars, Locked Out of Heaven. En er is ook nog nieuws vanmorgen uit Plopsaland, want Gert Verhulst organiseert samen met zijn zoon een Plopsa-run. En ze doen dat voor het goede doel. Er is de Boomba Kids Run, de Maya Run en de Samson Run. En de opbrengst gaat naar Make-A-Wish. En ik hoor jullie al denken, wanneer gebeurt dat? Wel, dat gebeurt op zaterdag 7 november. En je loopt natuurlijk logischerwijze door Plopsaland. Dit is Eros Ramazzotti.

Leuk nummer was dat van Camerads met Be Mine. En de Bijaardconcerten in Lokeren die bestaan dit jaar maar liefst 25 jaar. En meer zelfs, volgende week woensdag op 10 juni, dan is het 70 jaar geleden dat de Stadsbijaard van Lokeren officieel ingespeeld werd. En dat dan nog in de aanwezigheid van koning Boudewijn. Dat betekent dus feest volgende week op 10 juni, volgende week woensdag, is er tussen 11 en 12 een jubileumconcert. En dat wordt gegeven door stadsbejaardier Tom van Peer. Ik heb ook eens gekeken naar het weerbericht. Dat ziet er toch niet zo schitterend uit, moet ik zeggen. Ja, af en toe wind, regen en toch al niet te hoge temperaturen. Maar voorlopig moeten we het daarmee doen. Dit is No Bananarama. Cool Summer. Tot maandag.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Brugge is een gedetineerde ontsnapt bij zijn overbrenging naar het Sint-Jan ziekenhuis. Hij zou een mes hebben bemachtigd en daarmee door de gangen gelopen zijn. De politie heeft het ziekenhuis een tijd afgesloten. Ondertussen is het weer vrijgegeven. De gedetineerde is nog voortvluchtig. De politie zoekt hem onder meer met een speurhond en een helikopter. Vanaf volgend schooljaar moeten leerlingen in het eerste middelbaar die nog onvoldoende taalvaardig zijn, verplicht 3 uur extra Nederlands volgen. Het zijn de leraren van het 6e leerjaar die nu moeten bepalen welke leerlingen die extra taallessen nodig hebben. Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkte een handleiding uit om de scholen daarbij te helpen. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar 10% meer tickets verkocht dan het jaar daarvoor. Ze vervoerden ook ruim 4% meer reizigers. Dat blijkt uit het jaarverslag. De Lijn mocht voor het eerst ook haar prijzen zelf aanpassen en heeft een inhaaloperatie gedaan, waarbij de prijzen zijn aangepast aan de stijging van de index. De Lijn heeft ook ruim 10 miljoen euro aan boetes uitgeschreven voor zwartrijden. Het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul heeft in Argentinië een miljardencontract binnengehaald. De komende 25 jaar mag het bedrijf de Paraná-rivier onderhouden en uitdiepen. Dat is een cruciale route voor de handel in Zuid-Amerika en de export van soja en graan naar de rest van de wereld. Jan de Nul zal voor miljarden euro's aan werken uitvoeren en mag in ruil tol heffen op de schepen die er passeren. Het is bewolkt met later op de dag kans op een bui. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Morgen begint droog, maar later kan het flink gaan regenen. Zondag meestal droog en tot 20 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soultracks, elke zaterdagavond. 3.

0: reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Toos Smet.
1: Goedemiddag.

Ja, ik weet het wel. De knoken worden allemaal een beetje strammer. Maar toch is dit en het blijft mijn motto. Never gonna not dance again. Het was Pink. En dansen, dat gaat perfect op deze van Michael Jackson.

Vrijdag met de kreuners en maak me wakker. Vandaag is er een gratis event in Sint-Niklaas. Begint om 6 uur vanavond. En het is op de Grote Markt. Het is het Open Air Apero. Dat betekent aperitieven. En later ook dansen met een DJ of de muziek van een DJ. Dus te hopen.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas. Gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
5: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
6: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: De Blue Monkeys, het was een Britse new wave groep die vooral binnen het Verenigd Koninkrijk heel bekend was of heel populair was. En met een paar nummers hebben ze internationaal kunnen scoren. En dit was er eentje van It Doesn't Have To Be This Way.
1: Radio Land van Waas, regionieuws.
2: Supporters van de Rode Duivels kunnen deze zomer in bioscoop Pathé in Sint-Niklaas naar het WK voetbal kijken op een groot scherm. De cinema zendt de groepswedstrijden tegen Egypte op 15 juni en tegen Iran op 21 juni live uit, telkens om 21 uur. Volgens Pathé is het de enige bioscoop in Vlaanderen die de groepsfase van België op deze manier aanbiedt. Fans worden aangemoedigd om in de Rode Duivels outfit naar de voorstelling te komen. De derde groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wordt niet uitgezonden vanwege het vroege uur. Bij kwalificatie bekijkt Pathé ook of volgende wedstrijden live te zien zullen zijn. Eishoeve de Boei uit Meerdonk heeft het authenticiteitslabel Handmade in Belgium van Unizo ontvangen. Het familiebedrijf wordt daarmee erkend voor zijn ambachtelijke zuivelproducten. Op de hoeve worden verse producten verwerkt, onder meer roomijs, yoghurt, rijstpap en ijstaarten. Volgens Unizo combineren de makers vakmanschap, kwaliteit en innovatie. Dit jaar kregen 7 Oost-Vlaamse ondernemingen het label. In de provincie dragen inmiddels al meer dan 170 bedrijven de erkenning. De affiche van de Lokerse feesten is compleet nadat gisteren Axel Red nog werd toegevoegd. De organisatie heeft de laatste artiesten bekendgemaakt voor het Stadsfestival. Dat loopt van 31 juli tot en met 9 augustus. Onder meer Penpot, DJlicious, Henri PFR, Bibisek en de Glimmers vervoegen de line-up. Ook het volledige uurschema staat intussen online. Daarmee is het programma voor alle 10 festivaldagen rond. Tickets zijn nog beschikbaar behalve voor de festivaldag met Lenny Kravitz. En de combi-tickets zijn inmiddels uitverkocht. De gemeente Zeelen boekt vooruitgang in de strijd tegen sluikstort. Dit jaar werden 505 meldingen geregistreerd, goed voor 61 dossiers met een administratieve boete. Volgens de schepen ligt de pakkans daarmee opvallend hoger dan in vele andere gemeenten. Zeelen zet in op een gerichte aanpak met cameratoezicht, terreincontroles en een grondige analyse van meldingen. Wie betrapt wordt op sluikstorten riskeert een boete van €500, aangevuld met de kosten voor het opruimen van het afval. De gemeente blijft inwoners oproepen om verdachte situaties te melden.
1: Radio Land van Waas. Doos Smet.

0: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.
1: Radio Land van Waas.

Een waterzonnetje tijdens de lunchpauze bij Land van Waas op deze vrijdag. En muziek van Hello James, Could Have Told You So. Ben je iemand die graag leest en je collectie van boeken een beetje wil uitbreiden, dan kan je morgen naar de bibliotheek van Sint-Niklaas, want daar is een tweedehands boekenverkoop. Dat doen ze regelmatig, kan je aan een prikje echt heel goede werken vinden. Dit is Hot Chocolate.

Als je nu pas aan tafel gaat, dan wens ik jou smakelijk eten. Maar hou er rekening mee, de lunchpauze is bijna afgelopen. Getaway van Texas en dan naadloos naar Christy. Dat kan allemaal.

American Girls en Harry Styles. En hoe zit het nu eigenlijk met die tickets voor de concerten van Harry Styles? Want een tijdje geleden werden die bijna in de uitverkoop aangeboden online. Ik weet niet hoe het er nu mee staat. Ik heb het niet meer opgevolgd. Maar mensen die willen gaan naar Harry Styles, ben me dan zeker dat er nog wel een plekje zal zijn voor jou. Zometeen nieuws om 1 uur en dan is het Waasland Werkt met Jeroen Boordevol Hits en Classics. En de lunchpauze van Land van Waas is er opnieuw op maandag om 12 uur. Dit is nog Mink de Ville. Fantastisch weekend.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Brugge is een gedetineerde ontsnapt bij zijn overbrenging naar het Sint-Jan ziekenhuis. Hij zou een mes hebben bemachtigd en daarmee door de gangen gelopen zijn. De politie heeft het ziekenhuis een tijd afgesloten. Ondertussen is het weer vrijgegeven. De gedetineerde is nog voortvluchtig. De politie zoekt hem onder meer met een speurhond en een helikopter. Vanaf volgend schooljaar moeten leerlingen in het eerste middelbaar die nog onvoldoende taalvaardig zijn, verplicht 3 uur extra Nederlands volgen. Het zijn de leraren van het 6e leerjaar die nu moeten bepalen welke leerlingen die extra taallessen nodig hebben. Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkte een handleiding uit om de scholen daarbij te helpen. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar 10% meer tickets verkocht dan het jaar daarvoor. Ze vervoerde ook ruim 4% meer reizigers. Dat blijkt uit het jaarverslag. De Lijn mocht voor het eerst ook haar prijzen zelf aanpassen en heeft een inhaaloperatie gedaan, waarbij de prijzen zijn aangepast aan de stijging van de index. De Lijn heeft ook ruim 10 miljoen euro aan boetes uitgeschreven voor zwartrijden. Het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul heeft in Argentinië een miljardencontract binnengehaald. De komende 25 jaar mag het bedrijf de Paraná-rivier onderhouden en uitdiepen. Dat is een cruciale route voor de handel in Zuid-Amerika en de export van soja en graan naar de rest van de wereld. Jan de Nul zal voor miljarden euro's aan werken uitvoeren en mag in ruil tol heffen op de schepen die er passeren. Het is bewolkt met later op de dag kans op een bui. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Morgen begint droog, maar later kan het flink gaan regenen. Zondag meestal droog en tot 20 graden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

paar uur werken en dan is daar je weekend met onze Hits & Classics in Waasland werkt. De soundtrack van je werkmiddag met zometeen ook de slimste Waaslander. Vraag uit de fauna en flora, vooral de fauna eigenlijk. Een beestige vraag, straks om 2:50. En nu Madonna en Vogue.

Die SVV is een shout bij Land van Waassen. Er is veel geroepen over de nieuwe naam van het cultuurcentrum in Sint-Niklaas. Heet hij voortaan Snik. De vraag is iedereen daar tevreden mee? Straks nieuws daarover. En ook onderweg de Waassen.

Earth, Wind and Fire met Back on the Road hier bij Land van Waas. Goedemiddag, vrijdag, weekend. Dan is de belangrijkste vraag, welk weer? Wel, welk? Geen idee, maar het is geen goed. Vanmiddag regen bij 19 graden en ook morgen valt er regen bij 18 graden. Ja, zondag tussendoor toch een betere dag, een graad of 20 bij zon en wolken. Maar maandag is de regen gewoon terug. Dat wordt waar.

0: gaan.
1: Radio Land van Waas, regio nieuws.
2: Supporters van de Rode Duivels kunnen deze zomer in bioscoop Pathé in Sint-Niklaas naar het WK voetbal kijken op een groot scherm. De cinema zendt de groepswedstrijden tegen Egypte op 15 juni en tegen Iran op 21 juni live uit, telkens om 21 uur. Volgens Pathé is het de enige bioscoop in Vlaanderen die de groepsfase van België op deze manier aanbiedt. Fans worden aangemoedigd om in de Rode Duivels outfit naar de voorstelling te komen. De derde groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wordt niet uitgezonden vanwege het vroege uur. Bij kwalificatie bekijkt Pathé ook of volgende wedstrijden live te zien zullen zijn. IJshoeve de Boei uit Meerdonk heeft het authenticiteitslabel Handmade in Belgium van Unizo ontvangen. Het familiebedrijf wordt daarmee erkend voor zijn ambachtelijke zuivelproducten. Op de hoeve worden verse producten verwerkt, onder meer roomijs, yoghurt, rijstpap en ijstaarten. Volgens Unizo combineren de makers vakmanschap, kwaliteit en innovatie. Dit jaar kregen 7 Oost-Vlaamse ondernemingen het label. In de provincie dragen inmiddels al meer dan 170 bedrijven de erkenning. De affiche van de Lokerse feesten is compleet nadat gisteren Axel Red nog werd toegevoegd. De organisatie heeft de laatste artiesten bekendgemaakt voor het Stadsfestival. Dat loopt van 31 juli tot en met 9 augustus. Onder meer Penpot, DJlicious, Henri PFR, BBSEC en de Glimmers vervoegen de line-up. Ook het volledige uurschema staat intussen online. Daarmee is het programma voor alle 10 festivaldagen rond. Tickets zijn nog beschikbaar, behalve voor de festivaldag met Lenny Kravitz. En de combi-tickets zijn inmiddels uitverkocht. De gemeente Zele boekt vooruitgang in de strijd tegen sluikstort. Dit jaar werden 505 meldingen geregistreerd, goed voor 61 dossiers met een administratieve boete. Volgens de schepen ligt de pakkans daarmee opvallend hoger dan in vele andere gemeenten. Zele zet in op een gerichte aanpak met cameratoezicht, terreincontroles en een grondige analyse van meldingen. Wie betrapt wordt op sluikstorten riskeert een boete van €500, aangevuld met de kosten voor het opruimen van het afval. De gemeente blijft inwoners oproepen om verdachte situaties te melden.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
3: Jeroen Verkruijsen.

0: In Excess. En Beautiful Girl bij Landal Waas. Vrijdagmiddag. Hier begint je weekend met flink wat hits en classics.
1: Oh la la.
0: Ja.
1: Oh la la.
0: Zeker dat. En zometeen draai ik bijvoorbeeld Emmy Dark met Words uit Ik Vraag Het Aan. Zometeen bij Landal Waas.
2: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
3: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: van Vanessa Amorosi.
1: De slimste Waaslander.
0: Ja, de vraag vandaag is iets uit de dierenwereld. En je moet goed luisteren, dan is het eigenlijk niet zo moeilijk. Komt de vraag, hoe noem je het materiaal dat afkomstig is van de slagtanden van dieren zoals olifanten, nijlpaarden en walrussen? Het antwoord is welkom via info@rlvw.be. Je krijgt 1,5 uur de tijd voor de naam van dat materiaal van olifanten, nijlpaarden en walrussen. I don't wanna...

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Brugge is een gedetineerde ontsnapt bij zijn overbrenging naar het Sint-Jan ziekenhuis. Hij zou een mes hebben bemachtigd en daarmee door de gangen gelopen zijn. De politie heeft het ziekenhuis een tijd afgesloten. Ondertussen is het weer vrijgegeven. De gedetineerde is nog voortvluchtig. De politie zoekt hem onder meer met een speurhond en een helikopter. Vanaf volgend schooljaar moeten leerlingen in het eerste middelbaar die nog onvoldoende taalvaardig zijn, verplicht 3 uur extra Nederlands volgen. Het zijn de leraren van het 6e leerjaar die nu moeten bepalen welke leerlingen die extra taallessen nodig hebben. Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkte een handleiding uit om de scholen daarbij te helpen. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar 10% meer tickets verkocht dan het jaar daarvoor. Ze vervoerden ook ruim 4% meer reizigers. Dat blijkt uit het jaarverslag. De Lijn mocht voor het eerst ook haar prijzen zelf aanpassen en heeft een inhaaloperatie gedaan, waarbij de prijzen zijn aangepast aan de stijging van de index. De Lijn heeft ook ruim 10 miljoen euro aan boetes uitgeschreven voor zwartrijden. Het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul heeft in Argentinië een miljardencontract binnengehaald. De komende 25 jaar mag het bedrijf de Paraná-rivier onderhouden en uitdiepen. Dat is een cruciale route voor de handel in Zuid-Amerika en de export van soja en graan naar de rest van de wereld. Jan de Nul zal voor miljarden euro's aan werken uitvoeren en mag in ruil tol heffen op de schepen die er passeren. Het is bewolkt met later op de dag kans op een bui. Het wordt niet warmer dan 18 graden. Morgen begint droog, maar later kan het flink gaan regenen. Zondag meestal droog en tot 20 graden.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu hits en classics, non-stop.

Nothing Compares to You. Het is een plaat om op te leggen als het buiten slecht weer is. En naar uw vrije tijd. Kijk, het is toevallig zo'n moment. Het is buiten slecht weer. En we hebben straks een zee van tijd. Janine Kanner, net bij Land van Waas.

0: German Jackson, the sweetest, the sweetest. Ja, ja, als je je hoofd hebt gebroken op een vraag vandaag, genaamd de slimste Waaslander, dan volgt nu de grote verlossing.
1: De slimste Waaslander. Het is gebeurd.
0: Ja, de vraag was, hoe noem je het materiaal dat afkomstig is van de slachtanden van dieren zoals olifanten, nijlpaarden en walrussen? Wordt flink opgejaagd en de koning van Spanje destijds, Juan Carlos, mocht er ook wat van slikken door kritiek op de jacht, namelijk ivoor. Dat is duur, maar eigenlijk ongehoord om dat nog te gaan kapen bij dieren. Vrienden, Dido is hier op vrijdagmiddag en here with me.

0: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Radio Land van Waas. Hits en classics.
2: Dit

Billy Ocean en Mystery Lady. Het weer is niet langer een mysterie, we gaan het weer gewoon ophelderen. We gaan het weerbericht ophelderen, want het weer zelf is alles behalve helder. Grijs met regen en 19 graden. Ook morgen 19 graden, 18 misschien zelfs met de lichte middagregen. Zondag even zon met 20 graden. Maar daarna maandag 20 graden en de hemelsluizen massaal weer open.

meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

is zover. Ik mag het weekend voor het Waasland officieel openen. Dus daar gaan we. Lintje Knip. Ik verklaar het weekend voor het Waasland bij deze officieel voor geopend. Ja, morgen is er geen Waasland werkt. Zondag ook niet. Maar maandag wel. En dan gaan we terug gas geven tussen 1 en 4 bij Land van Waas. Jij dus hopelijk ook, hè.

Portland. Zometeen bij Land van Waas met Sensational. Daarachteraan trouwens de achtertuin van de Waaslander in de vrijdagseditie met Michiel. Dat is zo straks. Eerst Stan Ridgway, calling out to Carol. En ik roep

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Busbedrijf Tros Beiaert uit Dendermonde ligt opnieuw onder vuur. De politierechtbank heeft een van zijn chauffeurs rijongeschikt verklaard. De man reed rond met een vervallen rijbewijs en zonder veiligheidsgordel. Hij was in het verleden al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronkenschap achter het stuur. Tros Beiaert krijgt het al bijna 2 weken zwaar te verduren na het zwaar ongeval in Buggenhout. Een schoolbusje werd gegrepen door een trein en 4 mensen overleefden dat niet. In verschillende scholen in Namen zijn de lessen opgeschort. Tegen de scholen zijn gisteren bedreigingen geuit via onder meer TikTok. De burgemeester wou het zekere voor het onzekere nemen en daardoor blijven heel wat leerkrachten en leerlingen thuis. De politie zet ook extra manschappen in om de situatie in de stad op te volgen. Ook in Namen waren er gisteren demonstraties tegen de besparingsplannen in het Franstalige onderwijs. Relschoppers vernielden toen enkele ramen en staken vuilnisbakken in brand. Zo'n 14 betogers werden gearresteerd. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Per liter gaat er 1,5 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 2,06 euro per liter. Leerkrachten ergeren zich over het toenemend aantal administratieve taken naast het lesgeven. Dat blijkt uit een rondvraag van Vlaams minister van Onderwijs Demir. Vooral communicatie met de ouders en smart school zijn tijdrovend voor hen. En dat is niet goed voor hun motivatie. Soms begrijpen ze de meerwaarde ook niet. Het probleem wordt morgen aangekaart tijdens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Een Russische droneaanval op een voedingsbedrijf in de omgeving van de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft aan 4 mensen het leven gekost. De Russische troepen namen ook steden in het zuiden en oosten van het land onder vuur, met drones, artillerie en raketten. Daarbij vielen nog eens 3 doden. Het wordt geleidelijk droger vanaf de kust. Elders blijft de kans op een bui wel bestaan bij maxima rond 19 graden. Morgen starten we droog, later krijgen we opnieuw buien bij een graad of 22. En ook de volgende dagen mogen we nog niet meteen beterschap verwachten.

reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

0: De Lifeboat Party van Kid Creole en de Coconuts op vrijdagmiddag bij Land van Waas. Goedemiddag, welkom. Nieuw uur. Waasland werkt, de soundtrack van je werkvloer. Met de laatste uren van de werkdag zijn altijd het zwaarste, maar bij ons net ietsje lichter, want het zijn classics, hè? Het geheime recept, ook op deze vrijdagmiddag. Welkom bij Land van Waas. Waasland werkt met zometeen ook jouw hits en classics. Vakbondsactie zometeen. Je kiest er 5 uit en ik draai ze non-stop na elkaar. Dus alles komt goed op deze vrijdagmiddag. Het is bijna weekend.
1: Oh la la.
0: Nog even geduld, hè. Eerst onder andere Money Talks van Adventures of Stevie V bij Land van Waas.

0: BBC bij Land van Waals.
1: Rusland werkt.
0: Ja, er was onlangs plots een nieuwe naam voor het cultuurcentrum in Sint-Niklaas. Het heet voortaan SNIK en de I, dat is een uitroepteken geworden. En toen kwam het laatste nieuws met een enquête onder de lezers van wat vinden jullie van die nieuwe naam SNIK? De meningen blijken verdeeld, lees ik nu vandaag in het laatste nieuws. Ze hadden dat geld beter anders kunnen besteden, kopt de krant vandaag over de nieuwe naam SNIK voor het cultuurcentrum Sint-Niklaas. Ja, iets nieuws, altijd voel voor discussie, maar Sint-Niklaas en de naam cultuurcentrum of locatie van het Huis van de Sint of wat dan ook, altijd gevoelig, hè? Opletten, als je in Sint-Niklaas iets onderneemt, denk ik dan. Some

0: We onderbreken de uitzending voor een vakbondsactie.
1: Met zometeen 8 Wonder met I'm Not Scared, Sober met Blue Eye, Musical Youth en Pass the Dutchie. En Katy Perry is er ook bij zometeen op deze vrijdagmiddag met Teenage Dream in de vakbondsactie. De laatste van deze werkweek. Net vorige weekend gaat starten. Maar we moeten eerlijk zijn, het weekend dat gaat uitgeregend zijn. Dus nu snel even genieten van Waasland werkt. Met The Cure om te beginnen. Friday, I'm in love. In de vrijdagse vakbondsactie. Wees welkom. Oh,

0: De Academie Beeld Sint-Niklaas, afdeling mode- en schoenontwerp, brengen weer een spectaculaire mode- en schoenenshow van de Academie op zaterdag 13 juni. Het is het orgelpunt van het academiejaar en geeft studenten vanaf het eerste jaar een platform om hun visie en creativiteit te tonen. Dat orgelpunt vieren een 40-tal studenten dit jaar op zaterdag 13 juni in de gigantische industriële hallen naast de E17 met een spraakmakende, inspirerende show. Kaarten zijn verkrijgbaar aan het secretariaat van de Academie Beeld. In voorverkoop €25, aan de kassa €28. Kinderen die betalen tot 12 jaar geen toegang. En kinderen vanaf 12 tot 14 die betalen €12,50. Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaard aperitiefconcert. Reinaard keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint Anna Koor Lokeren en Sint Gregorius Koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis. Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl.
1: Radio Land van Waals.
2: De nummer 1 in hits en classics. Dit is Radio Land van Waals.
1: Jeroen Verkruijsen.

0: Katy Perry met Teenage Dream bij Land van Waas.
1: Waasland. Werk!
0: Stel, je bent aan het luisteren en denkt van, potverdorie, dat is fijn. Zoals vijf hits en classics mogen uitkiezen. Het kan maandag zomaar jouw beurt zijn. Gewoon even een mailtje sturen. info@rlvw.be.
2: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
3: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
4: This generation rules the nation with Russian.

Billy Ray Cyrus en Achy Breaky Heart. En dus is dochter Lief Miley natuurlijk een stuk bekendere. Het gaat zo tegenwoordig in de showbiz. Vrienden, welkom. Bijna weekend. Zometeen meer Waasland werkt. En nu Rick Astley. Ja, we zijn gerickrolled, hè, dat is duidelijk.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Busbedrijf Tros Beijaard uit Dendermonde ligt opnieuw onder vuur. De politierechtbank heeft een van zijn chauffeurs rijongeschikt verklaard. De man reed rond met een vervallen rijbewijs en zonder veiligheidsgordel. Hij was in het verleden al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronkenschap achter het stuur. Tros Beijaard krijgt het al bijna 2 weken zwaar te verduren na het zwaar ongeval in Buggenhout. Een schoolbusje werd gegrepen door een trein en 4 mensen overleefden dat niet. In verschillende scholen in Namen zijn de lessen opgeschort. Tegen de scholen zijn gisteren bedreigingen geuit via onder meer TikTok. De burgemeester wou het zekere voor het onzekere nemen en daardoor blijven heel wat leerkrachten en leerlingen thuis. De politie zet ook extra manschappen in om de situatie in de stad op te volgen. Ook in Namen waren er gisteren demonstraties tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers vernielden toen enkele ramen en staken vuilnisbakken in brand. Zo'n 14 betogers werden gearresteerd. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Per liter gaat er 1,5 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 2,06 euro per liter. Leerkrachten ergeren zich over het toenemend aantal administratieve taken naast het lesgeven. Dat blijkt uit een rondvraag van Vlaams minister van Onderwijs Demir. Vooral communicatie met de ouders en smart school zijn tijdrovend voor hen. En dat is niet goed voor hun motivatie. Soms begrijpen ze de meerwaarde ook niet. Het probleem wordt morgen aangekaart tijdens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Een Russische droneaanval op een voedingsbedrijf in de omgeving van de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft aan 4 mensen het leven gekost. De Russische troepen namen ook steden in het zuiden en oosten van het land onder vuur, met drones, artillerie en raketten. Daarbij vielen nog eens 3 doden. Het wordt geleidelijk droger vanaf de kust. Elders blijft de kans op een bui wel bestaan bij maxima rond 19 graden. Morgen starten we droog, later krijgen we opnieuw buien bij een graad of 22. En ook de volgende dagen mogen we nog niet meteen beterschap verwachten.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.
5: Het is vrijdag en bijna.

Last Weekend van Lloyd Cole en The Commotion zomaar op een vrijdagmiddag. Ik heb goed nieuws voor de fans van Lloyd Cole. Op 20 juni komt hij naar The Great Gigs in the Park. Dat is in de Casino in Sint-Nicolaas. Het is vrijdag en het is tijd voor dit hier. This is the happy Friday. This is the happy Friday. Met Chesley Hawks. Friday.

Alert, Alert en Basement Jackson. Happy Friday, een hele goede middag. En ook weer welkom bij Radioland van Baas. Tot een uur of zes houden we het hier reuze gezellig. Doen we trouwens elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6. Alleen maar happy tunes om het weekend in te luiden met Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Dit hoort er gewoon bij in de Happy Friday. The Clash en de Magnificent Seven. En als je houdt van de jaren 80 en 90, heb ik goed nieuws. Maandag 15 juni is de dag die je moet noteren in je agenda. Want dan zenden we een hele week lang uit de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen op 7 en 24 uur per dag hoor je de allergrootste hits uit de 80's en de 90's. En de iets minder grote hits, maar pareltjes zijn erbij in ieder geval. Platen waarvan je zegt, dat is lang geleden dat ik dat nog eens gehoord heb. En het is ook het moment om dan ook te luisteren vanaf maandag 15 juni naar de week van de jaren 80 en 90. Zometeen hier bij ons The Kunks Never Going Home. Maar eerst Superman Lovers met Manny Huffman. Dit is Starlight in Happy Friday.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: Supporters van de Rode Duivels kunnen deze zomer in bioscoop Pathé in Sint-Niklaas naar het WK voetbal kijken op een groot scherm. De cinema zendt de groepswedstrijden tegen Egypte op 15 juni en tegen Iran op 21 juni live uit, telkens om 21 uur. Volgens Pathé is het de enige bioscoop in Vlaanderen die de groepsfase van België op deze manier aanbiedt. Fans worden aangemoedigd om in de Rode Duivels outfit naar de voorstelling te komen. De derde groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wordt niet uitgezonden vanwege het vroege uur. De kwalificatie bekijkt Pathé ook of volgende wedstrijden live te zien zullen zijn. Ijshoeve de Boei uit Meerdonk heeft het authenticiteitslabel Handmade in Belgium van Unizo ontvangen. Het familiebedrijf wordt daarmee erkend voor zijn ambachtelijke zuivelproducten. Op de hoeve worden verse producten verwerkt, onder meer roomijs, yoghurt, rijstpap en ijstaarten. Volgens Unizo combineren de makers vakmanschap, kwaliteit en innovatie. Dit jaar kregen 7 Oost-Vlaamse ondernemingen het label. In de provincie dragen inmiddels al meer dan 170 bedrijven de erkenning. De affiche van de Lokerse feesten is compleet nadat gisteren Axel Red nog werd toegevoegd. De organisatie heeft de laatste artiesten bekendgemaakt voor het Stadsfestival. Dat loopt van 31 juli tot en met 9 augustus. Onder meer Penpot, DJ-licious, Henri PFR, Bibisek en de Glimmers vervoegen de line-up. Ook het volledige uurschema staat intussen online. Daarmee is het programma voor alle 10 festivaldagen rond. Tickets zijn nog beschikbaar, behalve voor de festivaldag met Lenny Kravitz. En de combi-tickets zijn inmiddels uitverkocht. De gemeente Zeelen boekt vooruitgang in de strijd tegen sluikstort. Dit jaar werden 505 meldingen geregistreerd, goed voor 61 dossiers met een administratieve boete. Volgens de schepen ligt de pakkans daarmee opvallend hoger dan in vele andere gemeenten. Zeelen zet in op een gerichte aanpak met cameratoezicht, terreincontroles en een grondige analyse van meldingen. Wie betrapt wordt op sluikstorten riskeert een boete van €500, aangevuld met de kosten voor het opruimen van het afval. De gemeente blijft inwoners oproepen om verdachte situaties te melden.

die zal in ieder geval niet ontbreken in onze week van de jaren 80 en 90. Rick Ashley, Take Me To Your Heart. In Happy Friday. En daar horen ook Happy Tunes bij van heel lang geleden. Maar oh zo mooi om nog eens terug te horen vanmiddag. Dit zijn Tavares en More Than A Woman.

dansen is in ieder geval toegestaan op deze vrijdag, want het is de Happy Friday waar je naar luistert bij Land van Maas. And I can't wait for the weekend to begin. We zijn niet alleen. Michael Gray is dit. I can't wait.

Murder on the Dance Floor van Sophie Alice Baxter. Trouwens, dit liedje doet het nog altijd goed op vijven tegenwoordig. En dat heeft te maken met het feit dat er ook een remix-versie van gemaakt is. Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Als je houdt van jaren 80 platen, heb ik goed nieuws. Elke zaterdag en zondag tussen 10 en 11 is er prachtig 80 non-stop hits uit de 80's. Ook morgen weer. Dit zijn Dinky Toys. I can keep my hands off you. It's like

Vrijdagmiddag, je luistert naar de Happy Friday. Zometeen ben je up-to-date met het nieuws van 5 uur. En dan doen we er nog een uur bij met alleen maar platen om duimen en vingers van af te likken. En officieel het weekend in te luiden, maar eigenlijk heeft mijn collega dat al gedaan. Jeroen, net iets voor 4 uur. Goed, we zoeken 5 uur op. We doen het met deze absolute nummer 1 hit van Europe. Ze kwamen uit Zweden en zongen voor ons de Final Countdown.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Busbedrijf Tros Beijaard uit Dendermonde ligt opnieuw onder vuur. De politierechtbank heeft een van zijn chauffeurs rijongeschikt verklaard. De man reed rond met een vervallen rijbewijs en zonder veiligheidsgordel. Hij was in het verleden al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronkenschap achter het stuur. Tros Beijaard krijgt het al bijna 2 weken zwaar te verduren na het zwaar ongeval in Buggenhout. Een schoolbusje werd gegrepen door een trein en 4 mensen overleefden dat niet. In verschillende scholen in Namen zijn de lessen opgeschort. Tegen de scholen zijn gisteren bedreigingen geuit via onder meer TikTok. De burgemeester wou het zekere voor het onzekere nemen en daardoor blijven heel wat leerkrachten en leerlingen thuis. De politie zet ook extra manschappen in om de situatie in de stad op te volgen. Ook in Namen waren er gisteren demonstraties tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers vernielden toen enkele ramen en staken vuilnisbakken in brand. Zo'n 14 betogers werden gearresteerd. Diesel wordt morgen weer wat goedkoper. Per liter gaat er 1,5 cent af. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 2,06 euro per liter. Leerkrachten ergeren zich over het toenemend aantal administratieve taken naast het lesgeven. Dat blijkt uit een rondvraag van Vlaams minister van Onderwijs Demir. Vooral communicatie met de ouders en smart school zijn tijdrovend voor hen. En dat is niet goed voor hun motivatie. Soms begrijpen ze de meerwaarde ook niet. Het probleem wordt morgen aangekaart tijdens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Een Russische droneaanval op een voedingsbedrijf in de omgeving van de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft aan 4 mensen het leven gekost. De Russische troepen namen ook steden in het zuiden en oosten van het land onder vuur, met drones, artillerie en raketten. Daarbij vielen nog eens 3 doden. Het wordt geleidelijk droger vanaf de kust. Elders blijft de kans op een bui wel bestaan bij maxima rond 19 graden. Morgen starten we droog, later krijgen we opnieuw buien bij een graad of 22. En ook de volgende dagen mogen we nog niet meteen beterschap verwachten.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

Misschien was dit wel de hamvraag van zo'n proces. Wie heeft het gedaan? Marco Borsato, is vrijdagmiddag en het is tijd voor dit. This is the Happy Friday. This is the Happy Friday. Tot een uur of zes met zometeen Ziggy Marley en de Melody Makers. Maar eerst Bruno Mars, 24K Magic.

Elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 de Happy Friday. 2 uur lang alleen maar platen om goed gezind van te worden. En dat mag, want het weekend staat voor de deur. En dan trakteren we natuurlijk ook weer op de grootste hits en fijnste classics. Dit feestje duurt tot 6 uur met zometeen Philip Bailey en Phil Collins. Easy Lover, Wham en The Edge of Heaven. Maar eerst Apollonia 6. Het waren zo'n beetje de beschermengeltjes van Prince. Je hoort het ook aan de muziek. Dit is Sex Shooter.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: 'S Ochtends bij het ontbijt.
3: Schatteke, waar is Klaartje?
2: Verstopt in je lunchpakket.
4: Joepie, Klaartje!
2: 'S Avonds in de zetel.
5: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
2: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Vrijdagmiddag het weekend voor de deur en dan houdt er ons maar één ding bezig. Hoe zit het met het weer voor het komend weekend? Morgen begint de dag droog, nadien buien, 22 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Kijk eens aan, niet echt een zomersweertje. Maar ik denk dat het allemaal wel zal lukken hoor voor het weekend, jawel. Een buitje links en rechts. En misschien bij ons in de buurt helemaal geen buien. Love Generation en de Happy Friday, dit is Bob Sinclair.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: Supporters van de Rode Duivels kunnen deze zomer in bioscoop Pathé in Sint-Niklaas naar het WK voetbal kijken op een groot scherm. De cinema zendt de groepswedstrijden tegen Egypte op 15 juni en tegen Iran op 21 juni live uit, telkens om 21 uur. Volgens Pathé is het de enige bioscoop in Vlaanderen die de groepsfase van België op deze manier aanbiedt. Fans worden aangemoedigd om in de Rode Duivels outfit naar de voorstelling te komen. De derde groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wordt niet uitgezonden vanwege het vroege uur. Bij kwalificatie bekijkt Pathé ook of volgende wedstrijden live te zien zullen zijn. IJshoeve de Boei uit Meerdonk heeft het authenticiteitslabel Handmade in Belgium van Unizo ontvangen. Het familiebedrijf wordt daarmee erkend voor zijn ambachtelijke zuivelproducten. Op de hoeve worden verse producten verwerkt, onder meer roomijs, yoghurt, rijstpap en ijstaarten. Volgens Unizo combineren de makers vakmanschap, kwaliteit en innovatie. Dit jaar kregen 7 Oost-Vlaamse ondernemingen het label. In de provincie dragen inmiddels al meer dan 170 bedrijven de erkenning. De affiche van de Lokerse feesten is compleet nadat gisteren Axel Red nog werd toegevoegd. De organisatie heeft de laatste artiesten bekendgemaakt voor het Stadsfestival. Dat loopt van 31 juli tot en met 9 augustus. Onder meer Penpot, DJ-licious, Henri PFR, Bibisek en de Glimmers vervoegen de line-up. Ook het volledige uurschema staat intussen online. Daarmee is het programma voor alle 10 festivaldagen rond. Tickets zijn nog beschikbaar, behalve voor de festivaldag met Lenny Kravitz. En de combi-tickets zijn inmiddels uitverkocht. De gemeente Zeelen boekt vooruitgang in de strijd tegen sluikstort. Dit jaar werden 505 meldingen geregistreerd, goed voor 61 dossiers met een administratieve boete. Volgens de schepen ligt de pakkans daarmee opvallend hoger dan in vele andere gemeenten. Zeelen zet in op een gerichte aanpak met cameratoezicht, terreincontroles en een grondige analyse van meldingen. Wie betrapt wordt op sluikstorten riskeert een boete van €500, aangevuld met de kosten voor het opruimen van het afval. De gemeente blijft inwoners oproepen om verdachte situaties te melden.

Fleetwood Mac. Ze horen er gewoon bij in onze Happy Friday. Don't stop. Hier op Land van Maas, het weekend voor de deur. Heb je plannen en je weet nog niet wat doen? Zometeen eens goed luisteren naar onze lokale agenda die eraan komt met Ronnie. En je weet het, als jij iets organiseert, stuur het maar even door via info@rlvb.be. Whitesnake, Here I Go Again. Chris Rea, I Don't Know What It Is But I Love It. And the Pet Shop Boys, Suburbia.

Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeek Lo Christi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet. De Academie Beeld Sint-Niklaas, afdeling mode en schoenontwerp, brengen weer een spectaculaire mode- en schoenenshow van de Academie op zaterdag 13 juni. Het is het orgelpunt van het academiejaar en geeft studenten vanaf het eerste jaar een platform om een visie en creativiteit te tonen. Dat orgelpunt vieren een 40-tal studenten dit jaar op zaterdag 13 juni in de gigantische industriële hallen naast de E17 met een spraakmakende, inspirerende show. Kaarten zijn verkrijgbaar aan het secretariaat van de Academie Beeld. In voorverkoop €25, aan de kassa €28. Kinderen die betalen tot 12 jaar geen toegang. En kinderen vanaf 12 tot 14 die betalen €12,50. Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaard aperitiefconcert. Reinaard keert terug, wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint Anna Koor Lokeren en Sint Gregorius Koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis.

Misschien wel het gevoel dat jij hebt tussen 4 en 6 op vrijdag. I don't know what it is, but I love it. En dat heeft natuurlijk te maken met de muziek die we draaien. Alleen maar happy tunes, omdat het weekend voor de deur staat. Hey, ken je dit nog? Uit de 10 om te zien periode. Dit komt uit 1990. Dit is Toast en ik schreeuw het van de daken.

We zongen het allemaal mee. Ik zal het proberen guut te maken van toast. En ik schreef het van de daken. 15 juni schrijf het in je agenda. De week van de jaren 80 en 90. En dit is zo één van die platen die er wel eens bij zou kunnen zijn. Christina W. is het. Happy Friday. Feel what you want.

zoeken het nieuws van 6 uur op. Je bent up-to-date met ons zometeen op deze vrijdag. Maak er nog een heerlijk fantastisch weekend van en veel plezier met After Dinner tussen 6 en 7 nog even bekomen na je drukke werkdag. En dit is Peter Allen tot besluit. I go to Rio.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er is voor de tweede namiddag op rij erg onrustig geweest in het centrum van Brussel. Op diverse plaatsen in de stad steken honderden jongeren steps en vuilnisbakken in brand, gooien ze rookbommen en belagen ze de politie. Er zijn ook auto's vernield. Het zou gaan om een onaangekondigde actie tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Die zijn de voorbije nacht goedgekeurd. Vele jongeren zijn gemaskerd en in het zwart. Sommigen dragen ook Palestijnse vlaggen bij zich. Het busverkeer in de hoofdstad is onderbroken en er is ook grote hinder voor automobilisten. Politie en brandweer zijn nog massaal ter plaatse. Gisteren zijn ook al 14 relschoppers opgepakt, onder wie 8 minderjarigen. De 4 astronauten aan boord van het internationale ruimtestation ISS hoeven niet meer te schuilen in hun ruimtevaartuig. Eerder had de NASA gemeld dat ze zich moesten voorbereiden op een spoedevacuatie na lekken en scheurtjes in de Russische module van ISS. Die moeten worden hersteld, maar dat werk zal voorlopig stilgelegd zijn. De module in kwestie hangt al sinds 2000 aan het ISS. Er waren ook eerder al kleine scheurtjes in vastgesteld. Bij Volvo-toeleverancier Plasman in Gent is de staking beëindigd na de goedkeuring van een sociaal akkoord. Het bedrijf maakt onder meer bumpers voor de autofabriek, maar een deel van de job staat op de tocht doordat het vanaf eind dit jaar geen contracten meer heeft bij Volvo Car. Door de staking lag de productie bij de autobouwer al enkele dagen volledig stil. Die zal nu vanavond hervatten. Het personeel bij Plasman kreeg meer duidelijkheid over ontslagvergoedingen, maar hoeveel jobs uiteindelijk verdwijnen is niet meer. Gedeeld. En dan nog een uitdaging voor de talloze Lego-fanaten. De Deense speelgoedmaker kondigt vandaag aan dat het zich gaat wagen aan zijn grootste bouwsel ooit met meer dan 12.000 bouwelementen. Een replica van de Sagrada Familia in Barcelona. Lego wil zo Antoni Gaudí eren, de Catalaanse architect van het bouwwerk die 100 jaar geleden verongelukte. De pre-order is al begonnen. De Sagrada komt op 1 november op de markt. Ook vanavond blijven zeer intense korte buien mogelijk, gepaard met windstoten. Het westen houdt het wellicht het droogst. Vannacht overal rustiger met opklaringen en minima van 8 tot 12 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Johan Waterschoot.

de realiteit, het leven zoals het is. C'est la vie, Robbie Neville. Ja, opende hier, After Dinner. Wat een geweldige, uit de tweede helft van de jaren 80. Ik heb ook nog geweldige platen gehoord hier net bij Michiel Tiron. Op weg naar het weekend, fantastisch toch. Geef er maar een lap op, give me the five. Slam, dunk, the funk. Ja, ja, goed bezig.

0: Madonna materialistisch? Ik weet het niet, maar ze heeft toch genoeg huizen, auto's en ook nog mannen verzameld. Begin van deze maand gaf ze volledig onverwacht op Times Square een mini-concert. En dat deed ze om Pride Month te openen. Daarbij kondigde ze niet alleen nieuwe muziek aan, maar ze speelde ook nog nummers uit haar nieuw album. Dat uitkomt op 3 juli en dat heet Confessions 2. Het is eigenlijk een vervolg op Confessions on a Dance Floor, dat eerder in 2005 al uitkwam. Die Madonna toch, hè? 2, 4, 6, 8, Motorway. Ja, wat een klassieker. En ook een one-hit wonder van Tom Robinson Band. Staat al in de startblokken.
1: Land van Baas.
2: Radio Land van Baas.
1: After Dinner, one-hit wonder.

0: De Tom Robinson Band, of ook vaak afgekort als de TRB. 2468 Motorway, een gevaarlijk plaatje om in de auto te beluisteren. Het zou uitnodigen om de gaspedaal in te duwen. Doe dat maar niet en wees heel voorzichtig. Dan heb ik deze nog. Een belofte die moet je houden natuurlijk. Kok Robin zo dadelijk, The Promise You Made.
1: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
2: After Dinner met Johan Waterschoot.

Het is te zien hoe je het bekijkt, hè. Vliegen, binnenvliegen, buitenvliegen. Heb je een brevet of heb je er geen? Spandau Ballet uit 84 in After Dinner. Trams, I Love Philadelphia Sound. Muziek die gemaakt werd door artiesten die in de streek van Philadelphia voortkomen. Waaronder deze Trams. Terug naar 74. Gewoon de knop omzetten. Niet te veel nadenken. Gewoon doen en ervan houden. Stop!

0: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
1: Duo van artiest.
2: We halen er even de konijntjes bij. Warships Down. Voor die animatiefilm mocht Art Garfunkel Bright Eyes componeren en uitvoeren in 1979. We hebben niet alleen Art Garfunkel als duo van artiest, we hebben er ook zijn maat bij gehaald. Paul Simon. Strakjes ook met Cecilia uit Bridge Over Troubled Water. Nu Bright Eyes.

0: Een van die bekendere nummers van Simon & Garfunkel, dat een grote hit werd in 1970 op hun laatste studioalbum Bridge Over Troubled Water. Het werd een hele grote hit in de Verenigde Staten. Ik heb drie platen die ik de mix in mag doen. En Axel Red is erbij met Bab Glière. Tekenen van de tijden met de Bell Stars en Sign of the Times. Ja, ja. Met George Benson trekken we op de stage van Broadway. Lekker jazzy komt eraan. Zo dadelijk.
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
5: After Dinner met Johan Waterschoot. 3 in de mix. 3 in de mix.

0: het mocht wel iets langer duren. Meer dan 5 minuten. De geweldige jazzy sound met George Benson on Broadway. After Dinner is naar zijn laatste gerechtjes toe, moet ik het zo zeggen. Nu we toch hier gezellig aan tafel zitten, het wordt nog een klein dessertje dat je meekrijgt. All I Wanna Do Is Making Love van Heart heb ik nog in de aanbieding. En ik wens jullie een heel fijn weekend toe. Maak zelf maar het mooie weer. Hè? Ik ben er terug maandag na Michiel. Vanaf 6 uur, een nieuwe After Dinner. Tot dan, kom dan maar aan tafel.
1: Land van Waas. Sounds great. The music sounds great.
2: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er is voor de tweede namiddag op rij erg onrustig geweest in het centrum van Brussel. Op diverse plaatsen in de stad steken honderden jongeren steps en vuilnisbakken in brand, gooien ze rookbommen en belagen ze de politie. Er zijn ook auto's vernield. Het zou gaan om een onaangekondigde actie tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Die zijn de voorbije nacht goedgekeurd. Vele jongeren zijn gemaskerd en in het zwart. Sommigen dragen ook Palestijnse vlaggen bij zich. Het busverkeer in de hoofdstad is onderbroken en er is ook grote hinder voor automobilisten. Politie en brandweer zijn nog massaal ter plaatse. Gisteren zijn ook al 14 relschoppers opgepakt, onder wie 8 minderjarigen. De 4 astronauten aan boord van het internationale ruimtestation ISS hoeven niet meer te schuilen in hun ruimtevaartuig. Eerder had de NASA gemeld dat ze zich moesten voorbereiden op een spoedevacuatie na lekken en scheurtjes in de Russische module van ISS. Die moeten worden hersteld, maar dat werk zal voorlopig stilgelegd zijn. De module in kwestie hangt al sinds 2000 aan het ISS. Er waren ook eerder al kleine scheurtjes in vastgesteld. Bij Volvo-toeleverancier Plasman in Gent is de staking beëindigd na de goedkeuring van een sociaal akkoord. Het bedrijf maakt onder meer bumpers voor de autofabriek, maar een deel van de job staat op de tocht doordat het vanaf eind dit jaar geen contracten meer heeft bij Volvo Car. Door de staking lag de productie bij de autobouwer al enkele dagen volledig stil. Die zal nu vanavond hervatten. Het personeel bij Plasman kreeg meer duidelijkheid over ontslagvergoedingen, maar hoeveel jobs uiteindelijk verdwijnen is niet meer. Gedeeld. En dan nog een uitdaging voor de talloze Lego-fanaten. De Deense speelgoedmaker kondigt vandaag aan dat het zich gaat wagen aan zijn grootste bouwsel ooit met meer dan 12.000 bouwelementen. Een replica van de Sagrada Familia in Barcelona. Lego wil zo Antoni Gaudí eren, de Catalaanse architect van het bouwwerk die 100 jaar geleden verongelukte. De pre-order is al begonnen. De Sagrada komt op 1 november op de markt. Ook vanavond blijven zeer intense korte buien mogelijk, gepaard met windstoten. Het westen houdt het wellicht het droogst. Vannacht overal rustiger met opklaringen en minima van 8 tot 12 graden.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink! Een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink. Woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.

bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke-Lo Christi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en hun families, waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet. De Academie Beeld Sint-Niklaas, afdeling mode en schoenontwerp, brengen weer een spectaculaire mode- en schoenenshow van de Academie op zaterdag 13 juni. Het is het orgelpunt van het academiejaar en geeft studenten vanaf het eerste jaar een platform om hun visie en creativiteit te tonen. Dat orgelpunt vieren een 40-tal studenten dit jaar op zaterdag 13 juni in de gigantische industriële hallen naast de E17 met een spraakmakende, inspirerende show. Kaarten zijn verkrijgbaar aan het secretariaat van de Academie Beeld. In voorverkoop €25, aan de kassa €28. Kinderen die betalen tot 12 jaar geen toegang. En kinderen vanaf 12 tot 14 die betalen €12,50. Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaard aperitiefconcert. Reinaard keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint-Anna-koor Lokeren en Sint-Gregorius-koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het is voor de tweede namiddag op rij erg onrustig geweest in het centrum van Brussel. Op diverse plaatsen in de stad steken honderden jongeren steps en vuilnisbakken in brand, gooien ze rookbommen en belagen ze de politie. Er zijn ook auto's vernield. Het zou gaan om een onaangekondigde actie tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Die zijn de voorbije nacht goedgekeurd. Vele jongeren zijn gemaskerd en in het zwart. Sommigen dragen ook Palestijnse vlaggen bij zich. Het busverkeer in de hoofdstad is onderbroken en er is ook grote hinder voor automobilisten. Politie en brandweer zijn nog massaal ter plaatse. Gisteren zijn ook al 14 relschoppers opgepakt, onder wie 8 minderjarigen. De 4 astronauten aan boord van het internationale ruimtestation ISS hoeven niet meer te schuilen in hun ruimtevaartuig. Eerder had de NASA gemeld dat ze zich moesten voorbereiden op een spoedevacuatie na lekken en scheurtjes in de Russische module van ISS. Die moeten worden hersteld, maar dat werk zal voorlopig stilgelegd zijn. De module in kwestie hangt al sinds 2000 aan het ISS. Er waren ook eerder al kleine scheurtjes in vastgesteld. Bij Volvo-toeleverancier Plasman in Gent is de staking beëindigd na de goedkeuring van een sociaal akkoord. Het bedrijf maakt onder meer bumpers voor de autofabriek, maar een deel van de job staat op de tocht doordat het vanaf eind dit jaar geen contracten meer heeft bij Volvo Car. Door de staking lag de productie bij de autobouwer al enkele dagen volledig stil. Die zal nu vanavond hervatten. Het personeel bij Plasman kreeg meer duidelijkheid over ontslagvergoedingen, maar hoeveel jobs uiteindelijk verdwijnen is niet meer. Gedeeld. En dan nog een uitdaging voor de talloze Lego-fanaten. De Deense speelgoedmaker kondigt vandaag aan dat het zich gaat wagen aan zijn grootste bouwsel ooit met meer dan 12.000 bouwelementen. Een replica van de Sagrada Familia in Barcelona. Lego wil zo Antoni Gaudí eren, de Catalaanse architect van het bouwwerk die 100 jaar geleden verongelukte. De pre-order is al begonnen. De Sagrada komt op 1 november op de markt. Ook vanavond blijven zeer intense korte buien mogelijk, gepaard met windstoten. Het westen houdt het wellicht het droogst. Vannacht overal rustiger met opklaringen en minima van 8 tot 12 graden.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het lichaam dat donderdagavond was teruggevonden in een graansilo in Frankrijk is wel degelijk van de vermiste Lee Hanna, zo is gebleken uit de autopsie. Onderzoek moet nog uitwijzen wat de doodsoorzaak is. Naar het meisje van 11 was een week met man en macht gezocht. Het kind verdween in de buurt van haar lagere school in een klein dorp in het zuidwesten van het land. Dinsdag is een man van 41 opgepakt op verdenking van haar ontvoering. De gewelddadige betoging vrijdagmiddag in Brussel is mogelijk op touw gezet door de extreem-linkse protestbeweging Antifa. Dat blijkt uit oproepen op sociale media. Er waren ook gelijkaardige oproepen door pro-Palestijnse groepen en een aantal linkse studentenverenigingen. Bij de protesten, gericht tegen besparingen in het Franstalig onderwijs, zijn branden gesticht, auto's en straatmeubilair vernield en agenten aangevallen. Volgens de ordediensten hadden betogers ook molotovcocktails bij zich. De politie moest ook een aantal uitgangen van station Brussel Centraal afsluiten uit veiligheidsoverwegingen. Uiteindelijk is een 100-tal relschoppers voorlopig opgepakt. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Horion naar het openbaar psychiatrisch zorgcentrum in zijn gemeente. Horion, die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, mag de gevangenis nu verlaten met een enkelband. Hij zou een plaats krijgen in een forensisch psychiatrisch centrum in Sint-Truiden, maar is daar geweigerd. Ook in Lanaken is Horion niet welkom. Keulen verwijst naar het negatieve advies van het Openbaar Ministerie dat de serie moordenaar een tikkende tijdbom noemt. Hij zegt ook nog dat er nog geen formele beslissing is genomen over de komst van Horion. Tot zaterdagochtend 8 uur zal er hinder blijven voor zeeschepen die de haven van Antwerpen-Brugge willen binnen of uitvaren. Door een nieuwe stakingsactie van de zeeloodsen is er onvoldoende personeel aanwezig. Een 50-tal schepen liep sinds vrijdagmorgen al vertraging op. Het gaat om een actie van de Socialistische Vakbond ACOD. Begin dit jaar en vorig jaar staakten de loodsen ook al tegen de hervorming van hun pensioenstatuut. En in de Giro Donne gaat Anna van der Breggen in de roze trui het slotweekend in. De Nederlandse kwam in de vrijdagetappe ten val, maar kon de schade beperken. Ze leidt nog steeds met een minuut voor op Demi Vollering. De 7e rit was voor de jonge Française Célia Géry. Die was in een klein vluchtersgroepje sneller dan Lucinda Brandt. De nacht is overwegend droog en rustig met opklaringen en minimaal tot 12 graden. Zaterdag af en toe een bui en temperaturen tot 19 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het lichaam dat donderdagavond was teruggevonden in een graansilo in Frankrijk is wel degelijk van de vermiste Lee Hanna, zo is gebleken uit de autopsie. Onderzoek moet nog uitwijzen wat de doodsoorzaak is. Naar het meisje van 11 was een week met man en macht gezocht. Het kind verdween in de buurt van haar lagere school in een klein dorp in het zuidwesten van het land. Dinsdag is een man van 41 opgepakt op verdenking van haar ontvoering. De gewelddadige betoging vrijdagmiddag in Brussel is mogelijk op touw gezet door de extreemlinkse protestbeweging Antifa. Dat blijkt uit oproepen op sociale media. Er waren ook gelijkaardige oproepen door pro-Palestijnse groepen en een aantal linkse studentenverenigingen. Bij de protesten, gericht tegen besparingen in het Franstalig onderwijs, zijn branden gesticht, auto's en straatmeubilair vernield en agenten aangevallen. Volgens de ordediensten hadden betogers ook molotovcocktails bij zich. De politie moest ook een aantal uitgangen van station Brussel Centraal afsluiten uit veiligheidsoverwegingen. Uiteindelijk is een honderdtal railschoppers voorlopig opgepakt. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Horion naar het openbaar psychiatrisch zorgcentrum in zijn gemeente. Horion, die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, mag de gevangenis nu verlaten met een enkelband. Hij zou een plaats krijgen in een forensisch psychiatrisch centrum in Sint-Truiden, maar is daar geweigerd. Ook in Lanaken is Horion niet welkom. Keulen verwijst naar het negatieve advies van het Openbaar Ministerie dat de serie moordenaar een tikkende tijdbom noemt. Hij zegt ook nog dat er nog geen formele beslissing is genomen over de komst van Horion. Tot zaterdagochtend 8 uur zal er hinder blijven voor zeeschepen die de haven van Antwerpen-Brugge willen binnen of uitvaren. Door een nieuwe stakingsactie van de zeeloodsen is er onvoldoende personeel aanwezig. Een 50-tal schepen liep sinds vrijdagmorgen al vertraging op. Het gaat om een actie van de Socialistische Vakbond ACOD. Begin dit jaar en vorig jaar staakten de loodsen ook al tegen de hervorming van hun pensioenstatuut. En in de Giro Donne gaat Anna van der Breggen in de roze trui het slotweekend in. De Nederlandse kwam in de vrijdagetappe ten val, maar kon de schade beperken. Ze leidt nog steeds met een minuut voor op Demi Vollering. De zevende rit was voor de jonge Française Célia Géry. Die was in een klein vluchtersgroepje sneller dan Lucinda Brandt. De nacht is overwegend droog en rustig met opklaringen en minimaal tot 12 graden. Zaterdag af en toe een bui en temperaturen tot 19 graden.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

No, there ain't no use in you complaining.

is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

smiling. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot doot

Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

U weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, olé. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Olé, olé. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.